0: Gelijkheid en non-discriminatie zijn Europese kernwaarden en beginselen die zijn opgenomen in het handvest van de grondrechten van de EU. Toch worden lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer personen nog steeds het slachtoffer van discriminatie, zowel in de EU als in de rest van de wereld. De EU beschikt over verschillende instrumenten om discriminatie te bestrijden. Het doel is een inclusievere samenleving tot stand te brengen waar niemand bang is om zichzelf te zijn en iedereen kan liefhebben wie die wil liefhebben. Je luistert naar Hoger Inzetten, Beter Wetgeven. Deze aflevering gaat over de bestrijding van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. In te veel delen van de wereld krijgen lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele en queer personen nog steeds regelmatig te maken met schendingen van hun mensenrechten. In veel landen lopen ze door discriminerende wetten het risico om te worden gearresteerd, gedood of te worden onderworpen aan geweld of andere zware straffen. Dit vormt een bedreiging voor de fysieke en psychologische gezondheid van LHBTIQ-personen. Seksuele handelingen met wederzijds goedvinden tussen personen van hetzelfde geslacht zijn in meer dan 60 landen illegaal. LHBTIQ-personen krijgen daar gevangenisstraffen, boetes en andere sancties opgelegd. In tenminste 7 landen, namelijk Jemen, Oeganda, Saoedi-Arabië, Nigeria, Mauritanië, Iran en Brunei, staat op seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht zelfs de doodstraf. Sinds 2013 hebben meerdere landen wetten aangenomen waarin relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar worden gesteld. De Verenigde Naties en andere mensenrechtenorganisaties hebben deze wetten bekritiseerd en benadrukt dat dit soort wetgeving een intimiderende omgeving kan creëren, waarin homofobie en haatmisdrijven worden aangemoedigd. Gelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het Europese project. Daarom heeft de Europese Unie een van de meest uitgebreide reeksen antidiscriminatiewetten ter wereld ingevoerd. Alle EU-landen worden aangemoedigd om juridische, politieke en financiële maatregelen te nemen ter bestrijding van geweld, haatzaaiende uitlatingen en marginalisering. Daarnaast zet de EU zich in voor de rechten van LHBTIQ-personen in de wereld. In 2020 zei de Europese commissaris voor Gelijkheid, Helena Dalli, het volgende.
1: It is unacceptable that people have to pay a price.
2: Het is onaanvaardbaar dat mensen gestraft worden voor wie ze zijn. Soms bekopen ze dat zelf met hun leven. Wat er met onze broeders en zusters gebeurt, maakt me alleen maar vastberadener om te blijven werken voor de LHBTIQ-gemeenschappen en aan hun zijde te blijven marcheren, in Europa en daarbuiten. Zelfs op plekken waar we niet welkom zijn, weten we dat we juist handelen.
1: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
0: In 2020 nam de Europese Commissie ook haar allereerste 5-jaren-strategie voor gelijkheid van LHBTIQ'ers aan. Commissaris Helena Dalli was verantwoordelijk voor de ontwikkeling daarvan. De strategie voor gelijkheid van LHBTIQ'ers omvat een reeks maatregelen op 4 gebieden. Discriminatie van LHBTIQ-personen tegengaan, hun veiligheid garanderen, inclusieve samenlevingen opbouwen en oproepen tot gelijkheid van LHBTIQ-personen in de wereld. De voortdurende inspanningen die worden geleverd om homofobie, transfobie en bifobie te bestrijden, hebben niet alleen een rechtsgrondslag in de EU-verdragen, maar ook in het handvest van de grondrechten van de EU. Dit was het eerste internationale handvest voor de mensenrechten waarin discriminatie op grond van seksuele oriëntatie nadrukkelijk werd verboden. Maar de wet alleen is niet genoeg om verandering teweeg te brengen. Vooroordelen en vooringenomenheid tegen lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersexe en queer personen nemen verschillende vormen aan. Verbale mishandeling, fysiek geweld en marginalisering zijn dagelijkse kost in onze samenleving. Binnen de EU is meer dan de helft van de mensen van mening dat discriminatie van homoseksuele, lesbische en biseksuele personen vaak voorkomt in hun land. Volgens de Eurobarometer-enquête van 2024 waren bijna 7 op de 10 Europeanen het erover eens dat LHBTIQ'ers dezelfde rechten moeten hebben als heteroseksuele personen. Hetzelfde percentage Europeanen gaat er ook mee akkoord dat mensen van hetzelfde geslacht in heel Europa met elkaar moeten kunnen trouwen. Als we dit vergelijken met het vorige verslag, dat in 2019 is gepubliceerd, dan zien we dat de meeste Europeanen nu meer geneigd zijn om LHBTIQ-personen te accepteren dan een paar jaar geleden, ondanks een toename van haatzaaiende uitlatingen in het echte leven en op sociale media en nieuwe discriminerende wetten in landen als Polen en Hongarije. In 2021 nam het parlement ook een resolutie aan waarin de EU werd uitgeroepen tot een vrijheidszone voor LHBTIQ-personen, waar iedereen zichzelf kan zijn en kan gedijen in een inclusieve samenleving. Dat was een krachtig signaal aan de regeringen die anti-LHBTIQ-wetgeving invoerden. De EU heeft ook de aandacht gevestigd op de mensenrechten-situatie van LHBTIQ-personen buiten de EU en wees erop dat hun situatie in aanmerking moet worden genomen bij asielprocedures. Discriminatie kan overal en op elk gebied van het leven voorkomen. Als EU-burgers moeten we de rechten en het welzijn van iedereen om ons heen helpen beschermen en onderdeel zijn van de oplossing. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.

0: padidina rinkimų stebėjimo misijų matomumą ir teisėtumą. Žinoma, per šias misijas Europos parlamento nariai laikosi griežto elgesio kodekso. Jie turi vengti interesų konfliktų, negali kištis į rinkimų procesą ir komentuoti kandidatų ar politinių klausimų iki oficialios spaudos konferencijos pabaigos. Tai padeda užtikrinti jų stebėjimo nešališkumą ir patikimumą.
1: Pavyzdžiui, vykdant 2023 metų ES rinkimų stebėjimo misiją Zimbabvėje nustatyta, kad nors teisinis pagrindas buvo tinkamas rinkimams pagal tarptautinius standartus surengti, jo įgyvendinimas turėjo trūkumų. Todėl susidarė nesažininga ir bauginanti rinkimo aplinka. Buvęs Europos parlamento narys ir vyriausiasis stebėtojas Fabio Massimo Castaldo paaiškino, kad nors Zimbabvė sutiko leisti delegacijai stebėti rinkimus, jų misija susidūrė su kliūtimis. Tai išryškino svarbių patobulinimų būtinybę, kad šalis atitiktų regioninius ir tarptautinius rinkimų standartus. Kaip supratote, Europos parlamento rinkimų stebėjimo misijos atlieka esminį vaidmenį visame pasaulyje, remiant ir palaikant demokratiją. Jų pagrindinis tikslas yra analizuojant rinkimų procesus ir teikiant nepriklausomus ir nešališkus vertinimus, padėti šalims rinkti sąžiningus, laisvus ir demokratinius rinkimus. Daugiau apie šioje tinklalaidėje minėtas Europos parlamento narių pareigas, pavyzdžiui, pirmininko, jo pavaduotojų ar komitetų, sužinosite klausydami kitų žargono džiunglių serijos laidų.
0: Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
2: Steeds meer Europeanen en de natuur om ons heen krijgen te maken met watertekorten. Dat is het gevolg van tientallen jaren van slecht waterbeheer en de achteruitgang van zoetwaterecosystemen. Rivieren en waterrijke gebieden drogen op en we onttrekken het grondwater met een snelheid die niet vol te houden valt. Als de temperaturen door klimaatverandering blijven stijgen, dan mogen we verwachten dat de watervoorraden in Europa verder slinken.
3: Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast gaan we dieper in op de voorstellen van de Europese Unie voor een gemeenschappelijk waterbeleid.
2: In een groot deel van de EU ondervinden Europeanen druk op de watervoorraden. In 2022 werden volgens het Europees Milieuagentschap 34% van de EU-bevolking en 40% van het Europese landoppervlak door waterschaarste getroffen. Zuid-Europese landen als Cyprus, Griekenland, Italië, Malta, Portugal en Spanje hadden er uitzonderlijk zwaar mee te kampen, maar de watercrisis breidt zich ook naar het noorden uit, naar gebieden waar vroeger waterzekerheid heerste. Daar zijn verschillende oorzaken voor, waaronder overmatig gebruik van water voor de landbouw, vervuiling, een verouderende infrastructuur en de klimaatverandering die steeds vaker leidt tot alsmaar ergere periodes van droogte. Volgens een recent verslag van het Europees Milieuagentschap verkeert slechts een derde van het Europese oppervlaktewater in goede staat. In datzelfde verslag worden de landbouw en elektriciteitsopwekking uit steenkool vermeld als belangrijke bronnen van vervuilende stoffen. Waterschaarste brengt verregaande economische gevolgen met zich mee. De Europese Centrale Bank waarschuwt dat droogtes de economische output in de eurozone met bijna 15% kunnen doen krimpen. Hierdoor zouden onder meer de landbouw, de industrie en de energiesector getroffen kunnen worden.
3: De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen genomen om deze groeiende crisis aan te pakken. De hoeksteen van het Europese waterbeleid is de kaderrichtlijn water die werd goedgekeurd in het jaar 2000. Daarin is bepaald dat watervoorraden beschermd en op een duurzame manier ingezet moeten worden. Om de doelstellingen van de richtlijn te halen, moeten de EU-landen zogenoemde stroomgebiedbeheerplannen uitvoeren. In kwetsbare gebieden moeten ze dan weer droogtebeheerplannen implementeren. Daarnaast werden er regels ingevoerd om het hergebruik van water in de landbouw te promoten en om lekken in watervoorzieningsnetwerken te verhelpen. Toch moet er nog meer gebeuren om waterschaarste tegen te gaan. Het Europees Milieuagentschap wees in het eerder genoemde verslag op enkele maatregelen waar dringend behoefte aan is, zoals een striktere naleving van bestaande richtlijnen, drastische veranderingen op het vlak van landbouwpraktijken, de terugdringing van vervuiling en het herstel van ecosystemen. Waterschaarste en droogte zijn als prioriteit erkend in de Europese Green Deal. Daarom hebben ze ook een plaats gekregen in verschillende belangrijke klimaatstrategieën van de EU. De EU verstrekt bovendien financiële steun aan EU-landen en andere autoriteiten om het hoofd te bieden aan deze problemen. Zo hebben ruim 300 projecten via de programma's Horizon 2020 en Horizon Europa EU-steun gekregen voor onderzoek en ontwikkeling.
2: Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de vormgeving van het waterbeleid. De parlementsleden hebben duidelijk aangegeven dat er behoefte is aan uitvoerige strategieën om waterschaarste tegen te gaan. Ze roepen op tot meer investeringen in waterinfrastructuur, strengere handhaving van milieuvoorschriften en de bevordering van op de natuur gebaseerde oplossingen, zoals het herstel van waterrijke gebieden. In een recent verslag benadrukten de parlementsleden hoe belangrijk het is de watervoorraden te beschermen, niet alleen voor de volksgezondheid en het milieu, maar ook voor de energieproductie, landbouw en voedselzekerheid. Verder pleit het parlement voor de snelle goedkeuring van de Europese Natuurherstelwet. Die heeft tot doel aangetaste ecosystemen te herstellen, het risico op overstromingen te verminderen en ervoor te zorgen dat het land meer water vasthoudt. Daarnaast hebben de parlementsleden aangedrongen op bindende streefcijfers voor waterefficiëntie die op alle vormen van watergebruik van toepassing zijn. Ook hebben ze benadrukt dat de EU meer moet doen om vervuiling terug te dringen. Denk daarbij aan vervuiling door chemische stoffen, farmaceutische producten, antibiotica-resistente bacteriën, microplastics, chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Veel van de Europese rivieren en meren bevinden zich in meerdere landen en dus is grensoverschrijdend waterbeheer onmisbaar. We moeten allemaal samenwerken om onze waterweerbaarheid te vergroten. Investeringen in waterinfrastructuur en slimme monitoringsystemen zijn absoluut noodzakelijk om de kwaliteit en het gebruik van water in real time te volgen. In het kader van de gesprekken over de lange termijnbegroting van de EU voor de periode 2028-2034 stellen de parlementsleden dan ook voor om een specifiek fonds op te zetten. Dat fonds zou bedoeld zijn om de waterweerbaarheid te verbeteren in regio's die het grootste risico lopen op waterschaarste.
3: De watercrisis vereist collectieve inspanningen. Beleidsmakers moeten duurzaam waterbeheer bovenaan de agenda zetten en bestaande voorschriften handhaven. De industrie moet op haar beurt meer investeren in waterefficiënte technologieën en minder vervuilen. Maar ook jij en ik kunnen in ons dagelijks leven waterbesparende gewoonten aannemen en initiatieven steunen die gericht zijn op het onderhoud van onze kostbare watervoorraden. Het Europees Parlement blijft zich inzetten om ons water te beschermen. Maar het is van cruciaal belang dat we allemaal ons steentje bijdragen.
2: Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Kinek köszönhetjük a mai Európát? Nyilván nem csupán az uniós intézményeknek és szerződéseknek, hanem konkrét személyeknek is. Az európai integráció irányába tett minden egyes lépés mögött ugyanis olyan emberek állnak, akik sokat tettek a demokrácia védelméért, az emberi jogok előmozdításáért, a nemzetek közeledéséért. Az Európai Parlament létrehozott egy új díjat, az Európai Érdemrendet, hogy Európa kiválóságai előtt tisztelegjen. A tagországok állami kitüntetései mellett eddig uniós szinten nem volt még ilyen jellegű elismerés. Az Európai Parlament elnöke Roberta Metsola a következő szavakkal hirdette ki a díjazottakat.
5: Európát a kezdetektől fogva olyan rendkívüli nők és férfiak építették, akiknek a társadalom bármely szegletéből jöjjenek is, volt bátorságuk meghaladni viharos múltunkat. Hidakat vertek, akadályokat bontottak le, diktatúrákat döntöttek meg és válságokat küzdöttek le azért, hogy valódi változást és egy jobb jövőt hozzanak a kontinens számára. Ez az Európa teremtő elkötelezettség tiszteletet érdemel. Ezért hozta létre a parlament az Európai Érdemrendet. Azok méltatására, akik nem csak hogy hittek Európában, de sokat is tettek felépítéséért.
6: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
4: A kitüntetettek névsora jól mutatja, hogy mennyiféleképpen hozzá lehet járulni Európa gazdagításához. A politikától és a diplomáciától kezdve az emberi jogok védelmén át a tudományig és a kultúráig minden téren. A legmagasabb szintű elismerést, a rend kitüntetett tagja címet Angela Merkel volt német kancellárnak, Lech Walesa a demokrata vezetőnek és volt lengyel elnöknek, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnöknek adományozta a parlament. Számos más vezetőt és kiválóságot pedig a rend tiszteletre méltó tagja, illetve a rend tagja címmel méltatott, köztük korábbi elnököket, politikusokat, filantrópokat, tudósokat és művészeket, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az európai értékek érvényesítésében és az integráció elmélyítésében. Ilyen például Mary Robinson, Írország korábbi elnöke, a humanitárius séf José Andrés és az ír U2 zenekar több tagja. Az érdemrendet az Európai Parlament, az Európai Uniót ma sokak szerint megalapozó Schuman nyilatkozat elhangzásának 75. évfordulója alkalmából 2025-ben hozta létre. Mert az EU nem csak intézményekről és politikákról szól. Olyan emberek írják a történetét, akik hisznek benne és segítenek valóra váltani. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
3: Welkom bij Geschiedenis en Feiten. In deze reeks gaan we dieper in op belangrijke historische gebeurtenissen, waarvan de effecten nog steeds voelbaar zijn. In deze aflevering nemen we een van de belangrijkste mijlpalen van de Europese integratie onder de loep, het Verdrag van Maastricht. Ook komen het Verdrag van Amsterdam en het Verdrag van Nice aan bod, waarmee het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd. We besteden daarbij aandacht aan de historische context, de tijdsgeest waarin deze verdragen in werking zijn getreden en wat daarmee is bereikt.

Om het verdrag van Maastricht beter te begrijpen, moeten we eerst even terug in de tijd voor wat historische context. Het Europese project ging van start in de nasleep van de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. De Europese regeringen waren vastbesloten om een nieuwe oorlog te voorkomen. En volgens hen zou economische samenwerking leiden tot duurzame vrede. Vanuit die overtuiging richtte zij in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op. Daarop volgde bij het Verdrag van Rome in 1957 de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. De volgende belangrijke stap was de Europese Akte van 1986. Het doel daarvan was om uiterlijk in 1992 een interne markt binnen de Europese Economische Gemeenschap tot stand te brengen. Deze interne markt zou het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal garanderen. Aan het eind van de jaren 80 hadden de leden van de Europese Economische Gemeenschap echter behoefte aan verdere integratie. Niet alleen economisch, maar ook op politiek gebied. Het Verdrag van Maastricht, officieel het verdrag betreffende de Europese Unie, werd op 7 februari 1992 in Maastricht ondertekend door de 12 leden waaruit de Europese gemeenschappen toen bestonden. Het verdrag trad op 1 november 1993 in werking, nadat het door alle leden was geratificeerd. Het Verdrag van Maastricht was op allerlei manieren baanbrekend. In de eerste plaats werd de Europese Unie formeel opgericht, waardoor de Europese Economische Gemeenschap een nauwer en meer omvattend samenwerkingsverband werd. Daarnaast werd het burgerschap van de EU geïntroduceerd. Dankzij dit nieuwe concept konden burgers vrij binnen de Europese Unie reizen en verblijven. Ze kregen ook actief en passief stemrecht bij lokale verkiezingen en verkiezingen voor het Europees Parlement in een EU-land van hun keuze. Dat bracht een sterker gevoel van Europese eenheid en identiteit teweeg. Een van de belangrijkste aspecten van het Verdrag van Maastricht was dat het de blauwdruk vormde voor de Economische en Monetaire Unie. Die leidde uiteindelijk tot de invoering van de euro als gemeenschappelijke munt, waarmee de economische stabiliteit zou worden gestimuleerd en handel en reizen tussen de EU-landen makkelijker zouden worden. Met het verdrag kwam een Europese Unie tot stand die rustte op drie pijlers. De eerste pijler betrof de Europese gemeenschappen en omvatte beleid op het gebied van economie, sociale zaken en milieu. De tweede pijler bestond uit het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Het doel daarvan was zorgen voor een uniforme externe aanwezigheid en veiligheidsstrategie. Samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken vormde de derde pijler, met als zwaartepunten rechtshandhaving, juridische zaken en immigratiebeleid. Dankzij het verdrag werd de rol van het Europees Parlement aanzienlijk groter, en wel door de invoering van de medebeslissingsprocedure. Daarmee kreeg het parlement ruimere wetgevingsbevoegdheden en werd het samen met de Raad van de Europese Unie op veel beleidsterreinen medewetgever. Het parlement kreeg via dit verdrag ook meer invloed op de Europese Commissie. Zo kreeg het de bevoegdheid om de voorgedragen kandidaat voor het ambt van voorzitter van de commissie en de commissie als geheel goed te keuren of af te wijzen. Daarnaast kreeg het parlement een sterkere rol toebedeeld bij begrotingszaken, waardoor het meer controle kreeg over de EU-begroting. Dankzij deze ontwikkelingen is het besluitvormingsproces van de EU transparanter geworden en is de wil van de burger beter vertegenwoordigd. Het Verdrag van Maastricht werd gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam en later het Verdrag van Nice. Het Verdrag van Amsterdam werd ondertekend op 2 oktober 1997 en trad in werking op 1 mei 1999. Het had tot doel de Europese instellingen te stroomlijnen als voorbereiding op toekomstige uitbreidingen van de EU. Ook werd het concept van nauwere samenwerking geïntroduceerd. Dat houdt in dat een groep EU-landen ervoor kan kiezen om onderling een samenwerking aan te gaan om op bepaalde terreinen vooruitgang te boeken, zelfs als andere EU-landen daar niets voor voelen. Deze flexibiliteit was essentieel om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en belangen van een groter wordende EU. Verder werd bij het Verdrag van Amsterdam het sociale hoofdstuk opgenomen in het EU-recht, waarmee het belang van sociale rechten, werkgelegenheid en non-discriminatie werd benadrukt. Het verdrag was ook bedoeld om een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht tot stand te brengen, die moest leiden tot nauwere samenwerking tussen de EU-landen op het vlak van bijvoorbeeld asiel, immigratie en justitie. Bovendien is het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid dankzij het verdrag aangescherpt, omdat daarbij de functie van hoogste diplomaat van de EU in het leven werd geroepen. Dankzij de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, zoals deze belangrijkste diplomaat officieel heet, kan de EU eensgezinder optreden op het internationale toneel. Verder werden de Europese instellingen via het verdrag hervormd
om de efficiëntie daarvan te verbeteren en werden de medebeslissingsprocedure en de bevoegdheden van het Europees Parlement uitgebreid. Het verdrag van Nice werd op 26 februari 2001 ondertekend en trad 2 jaar later in werking. Het diende er vooral toe om de EU voor te bereiden op de grootste uitbreiding tot nu toe, de toetreding van 10 nieuwe landen in 2004. Met dit verdrag werd de weging van stemmen in de Raad bijgesteld, werd de samenstelling van de Europese Commissie gewijzigd en werd het gebruik van besluitvorming met een gekwalificeerde meerderheid van stemmen uitgebreid. Deze veranderingen waren cruciaal om ervoor te zorgen dat de besluitvormingsprocessen van de EU ook met een groter aantal lidstaten efficiënt en doeltreffend zouden blijven.